absoluut, absoluut. Allemaal chill, laat maar weten. Keep it chill, no stress. Werk goed.